0: koloka onge yuwa
1: Eriko habani kotuwe zeregi wandere tulinya ugeja
0: Tugi eri ya mi koloka onge yuwa
1: Kudotie nojo, yaka no